U hoorde violiste Joan Berghemer en de pianist Rob Mann. En zij speelde de fantasie voor viool en piano van Julius Röntgen. Peter van Androoy is beroemd om zijn orkestwerken, maar hij schreef ook kamermuziek. Hij was 21 jaar toen hij dit piano-quintet in A groot, waarin Dvorak om de hoek kon kijken, componeerde. En we horen het nu in een uitvoering door leden van het Radio Kamerorkest met pianist Maarten Bon.

En dat was het Piano Quintet in A, groot, van Peter van Anrooy, door leden van het Radiokamerorkest en pianist Maarten Bon. We gaan van 1898 door naar 1929 en luisteren naar het motet Komt hier zu mir, alle die hier mijn begeert, van Julius Röntgen. U hoort het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostee.

En dat was tot besluit het motet Komt Heer zu mir, alle die hier mein begeeret, van Julius Röntgen. Uwe Groenestee dirigeerde het Nederlands Kamerkoor tot besluit van deze aflevering, die samengesteld is voor de Concertzender door Cassandra van Acht.

Orgelwerk. Oude muziek op historische orgels elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luister dus naar Orgelwerk.

Dag, ik ben Thijs Boer. Voor de programmaserie Lastige Leerling was ik op zoek naar vroege pianomuziek van Beethoven. En ik was blij met een lichte sonate uit 1792 opgedragen aan Eleonore von Breuning, een pianoleerlinge van Beethoven. Haar portret staat op onze site. Zij was de eerste in een lange reeks pianoleerlingen waar Beethoven verliefd op werd. Dat gebeurde zo rond zijn 20ste. En Eleonore voelde ook veel voor hem. Maar Beethoven had last van bindingsangst en toen zij over verloven begon, volgde er een knetterende ruzie. Waar Beethoven later veel spijt van had. Of ze toch vooral vrienden konden blijven. En hij droeg altijd een silhouetje van haar bij zich. Later noemde hij de heldin van zijn enige opera Fidelio niet voor niets Leonore. En dan nu die twee pianostukken, WOO 51, en die droeg hij dus aan Eleonore op.

twee stukken voor piano, WOO 51 van Beethoven. Ik was blij met deze muziek, waarvan ik dacht dat die in 1792 was geschreven. En ook met het verhaaltje eromheen over Eleonore von Breuning. Maar een bezoekje aan de site van het Beethoven House in Bonn gooide roet in het eten. Want daar staat 1798, toen Beethoven al hoog en breed in Wenen woonde. En een heel verhaal over hoe ze daarachter waren gekomen. Nou, die twee stukken die we net hebben gehoord, die zijn geschreven voor kleine handen en beperken zich tot 4 octaven. En het blijkt dat ze zijn gecomponeerd voor een zogenaamde orfica. Orfica? Ik had er nog nooit van gehoord. Zochten we dus op. Een slank toetsinstrument genoemd naar Orpheus, 1,30 meter lang, dat je of op schoot kon leggen of kon vasthouden als een gitaar met een band om je nek. Er staat een plaatje van de Orfica op onze site en hij klinkt zo.

Schubert op Orfica, een totaal vergeten instrument, bedoeld voor vrouwen en kinderen, werd pas in 1796 uitgevonden. Ergo, ik had die twee stukken van Beethoven wat betreft de periode helemaal niet mogen draaien. Maar het kwaad was al geschied. Het gaat tenslotte om het luisteren naar mooie, onbekende muziek. Goed, Beethoven droeg nog meer muziek op aan Eleonore. Ergens tussen 1790 en 92 kreeg hij van haar een zelfgebreide sjaal cadeau en als dank overhandigde hij een luchtig rondootje voor viool en piano. Eleonore speelde goed, maar ze was geen echte virtuose. Daarom hield Beethoven de pianopartij expres nogal eenvoudig.

Rondo WOO 41 door Beethoven cadeau gedaan aan Eleonore von Breuning. Ze waren zo verliefd op elkaar, Beethoven en zij. Maar door zijn bindingsangst verpestte hij het prille geluk en maakte hij ruzie met haar, waar hij zijn leven lang spijt van had. Gelukkig veranderde de liefde in vriendschap. Dat kunnen we zien aan nog meer composities die Beethoven aan haar opdroeg. Tegelijk met het rondo dat we net hebben gehoord, overhandigde hij Eleonore 13 variaties voor piano. Als thema daarvoor maakte hij gebruik van een aria uit een opera van Dietersdorf, die in Bonn erg populair was en die Beethoven waarschijnlijk ook als altist in het orkest zelf heeft uitgevoerd. Die opera heette Das Rote Käppchen en de betreffende aria Es war einmal ein alter Mann. Dat thema is vrij lang en het stopt middenin ineens. Ik denk dat Beethoven dat wel geestig vond, want hij past de truc toe in alle 13 variaties. Over het algemeen is geestigheid troef op één ernstige variatie na.

Beethoven, Piano Trio, opus 44. We gaan verder met een cantate van de 20-jarige Beethoven, destijds nooit uitgevoerd. Heeft wel een cruciale rol in zijn leven gespeeld, maar daarover later meer.

Beethoven, delen 1 en 2 uit zijn kantate WOO 88. We nemen afscheid met nog wat Schubert op de Orfica. Bedankt voor het luisteren.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam. Het komende uur in Chroniek van de Nederlandse Muziek, aflevering 5, met werken van de Amsterdamse componist Pietro Antonio Locatelli. Locatelli woonde op de Prinsengracht op nummer 506. Een gevelsteen herinnert aan het feit dat hij daar woonde. Aan huis verkocht hij naast zijn eigen bladmuziek ook boeken die hij uit heel Europa betrok. Boeken over allerlei onderwerpen naast muziek, bijvoorbeeld ook over theater, literatuur en beeldende kunst. Vandaag laten we u een aantal van Locatelli's fluitsonates uit opus 2 horen. Om te beginnen nummer 1 in C groot, uitgegeven in Amsterdam in 1732. Er zijn 3 delen, Andante, Adagio en Presto. Luistert u naar Jet Wentz, Traverso en Musica ad Renum.

U hoorde Jet Wends, Traverso en Musica ad Renum met de fluitsonate opus 2 nummer 1 in C groot van Pietro Locatelli. We gaan verder met de tweede fluitsonate uit opus 2 in D groot, uitgevoerd door het Schönbrunn Ensemble. Martin Rood, fluit, Viola de Hoog, cello en Richard Egar, clavecimbal. De sonate bestaat uit 4 delen, largo, allegro, andante en presto.

Dat was de fluitsonate opus 2 nummer 2 in D groot van Pietro Locatelli door Martin Rood, fluit, Viola de Hoog, cello en Richard Igar, klavercimbel. Dan laten we u nu de vierdelige sonate nummer 7 in A groot horen. De sonate wordt gespeeld door Jet Wentz Traverso en Musica ad Renum en de delen zijn Largo, Allegro, Largo en Allegro.

Fiona en John York bij de piano speelden originele zettingen voor piano duet van bekende werken door de componisten zelf. En dat waren de componisten Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, Maurice Ravel, Rhapsodie Espagnole en Claude Debussy, La Mer. Werk is terug te vinden op Nimbus. Van Ludwig Thule hoort u het strijkkwartet nummer 1 in G en het strijkkwartet nummer 1 in A, uit te voeren door het Signum Quartet.

Het Signum Quartet speelde het strijkkwartet nummer 1 in G en het strijkkwartet nummer 1 in A van Ludwig Thiele. U kunt deze muziek terugvinden op het label Capriccio. En dit was nieuw verschenen voor de Concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dit is de Concertzender met een wandeling. Deel 2 van Kamermuziek van Julius Röntgen. Nederlands componist die leefde van 1855 tot 1932. We beginnen met zijn pianoquintet in G groot, gecomponeerd in 1932. Met 4 delen. Hier zijn Jean-Claude van den Einde piano en het Parkanji kwartet.

U hoorde Jean-Claude van den Eyn de piano en het Parkagny-kwartet in het pianoquintet in G groot van Julius Röntgen. We gaan verder met een uitvoering van zijn Chinesische Lieder, opus 66 uit 1916. Gecomponeerd door Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethke. U hoort Julia Bronkhorst sopraan en Hans Ijsakkers piano.

De New York Philharmonic speelde onder leiding van Zubin Mehta de overture en de Venusbergmuziek uit Richard Wagner's opera Tannhäuser. U hebt geluisterd naar het eerste programma van een serie gewijd aan de vriendschap van de componisten Richard Wagner en Franz Liszt. In de volgende aflevering veel aandacht voor Liszt's bemoeienis met Wagner's Tannhäuser muziek. Samenstelling van Liszt en Wagner, een unieke vriendschap, Mathieu Heinries. De juiste gegevens bij de muziek die u hoorde het afgelopen uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden, voor zover u dat al niet gedaan hebt, als vriend van de Concertzender.

U luistert naar de Concertzender. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie, The English Song. In deze serie staat het Engelse lied centraal vanaf de Victoriaanse tijd tot en met 1945. De Ierse componist Charles Villiers Stanford behoort tot een van de belangrijkste componisten in het Engeland van de tweede helft van de 19e eeuw. Hij omarmde vooral de Duitse romantiek en de Ierse volksmuziek. Van hem horen we liederen geschreven tussen 1881 en 1913. En heel Engels beginnen we met de Clown's Song uit Shakespeare's comedie Twelfth Night. Deze drie liederen worden gezongen door de bariton Stephen Varco en pianist Clifford Benson aan de piano.

Bariton Stephen Varco en pianist Clifford Benson in de Clown Songs uit Shakespeare's komedie Twelfth Night op muziek van Charles Stanford. Ze gaan verder met de cyclus Songs of Sea, opus 91, op gedichten van Sir Henry Newbolt. In deze cyclus gaat het vooral om Engelands beroemdste zeeheld Sir Francis Drake. Maar op het einde van dit werk horen we ook nog een herinnering aan de slag bij Trafalgar in 1805. Van dit oorspronkelijk voor bariton en orkest geschreven werk is hier de versie voor bariton en piano.

Stanford's liederencyclus Songs of Sea hoorde u in een uitvoering van bariton Stephen Varco en pianist Clifford Benson. Een Engelse versie van Brahms' Vier Ernstige Zänger is Charles Stanford's cyclus Songs of Faith. Dat zijn 6 liederen en daarvan horen we er nu 2, te beginnen met To the Soul op tekst van Walt Whitman. Luistert u naar bariton Stephen Varco.

Dat was tot slot Joy, Shipmate Joy uit de cyclus Songs of Faith van Charles Stanford. Ook dit keer met de bariton Stephen Varco en Clifford Benson aan de piano. Ze maakten ook opnames van de cyclus A Fire of Turf. De Ier Stanford kijkt in deze cyclus terug naar zijn Ierse jeugd en gebruikt voor deze cyclus gedichten van de Ierse dichteres Winifred M. Letts. Hierin draait het allemaal om de vierjaargetijden. U hoort uit deze cyclus 6 liederen.

Kyrie in D-klein van Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig en ook Radio Symfonieorkester Leipzig onder leiding van Herbert Kegel. Nog meer muziek van Mozart tot slot zijn Missa Brevis in D-klein, kurkindeling 65. Ik geef u de solisten, de sopraan Helen Donat, de alt Annette Markert, de tenor Uwe Heimann en de bas Andreas Schmid. Met verder weer Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig, allen onder leiding van Herbert Kegel.

En dat was een uitvoering van de Missa Brevis in D. Klein, Köchelin Deling 65, van Wolfgang Amadeus Mozart. Met de solisten Helen Donat, sopraan, Annette Markert, alt, Uwe Heimann, tenor, Andreas Schmid, bas. En voor de begeleiding zorgde Rundfunkkoor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig onder Herbert Kegel. Zwerven door de klassieke periode vandaag met Haydn en Mozart, samengesteld door Jan Kruijt. Met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan beginnen met een nieuwe serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Want het is dit jaar een eeuw geleden dat deze oorlog begon. We luisteren naar muziek over deze zwarte bladzijde uit de vorige eeuw en naar muziek uit die tijd dus. Vanavond staat op het programma de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van de Engelse componist Averell Bryan. Hij schreef dit werk kort na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1919 tot en met 1922. Het is een symfonie waarin deze oorlog een belangrijke plaats inneemt. De componist was dol op de Duitse muziek en literatuur. En voor hem was het dan ook een grote schok dat Duitsland en Oostenrijk met deze oorlog begonnen. Maar toch droeg hij het werk op aan Richard Strauss. Voor deze gigantische gotische symfonie staan er op het podium ruim 800 muzici en zangers, inclusief de vier fanfare-orkesten achter het podium. En natuurlijk is dit werk niet geschikt voor een normale concertzaal, maar voor een grote tempel zoals de Royal Albert Hall. In dit programma hoort u opname van de BBC Proms uit 2011. De symfonie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is symfonisch en het tweede deel is een te deum. En omdat dit werk bijna 2 uur duurt, luisteren we zo dadelijk naar het eerste deel en uit het te deum naar het te deum laudamus. In het werk neemt de componist ons mee op een reis door de West-Europese muziek, maar ook nieuwe klanken zijn te horen. En dat alles in een uitvoering door Susan Gritton sopraan, Christine Rice mezzo-sopraan, Peter Artie tenor, Alastair Miles bas, de Bach Choir, de BBC National Chorus of Wales, Brighton Festival Chorus, Chœur Siedit, het CBSO Youth Chorus, Elitum College Boys and Girls Choir, Elitum College Boys and Girls Choirs, Huddersfield Choral Society, the London Symphony Chorus, Southend Boys and Girls Choirs, David Good Orgel, BBC National Orchestra of Wales en de BBC Concert Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

U hoorde delen uit het eerste deel van het oratorium Die Aufstehung und Himmelfahrt Jesu, Wortkenne 240 van Karl Philipp Emanuel Bach. Wat we nog niet gezegd hebben, de herkenningsmelodie van dit programma, is ook van Karl Philipp Emanuel Bach. Afkomstig uit zijn celloconcert in Aangroot. Er is een goede kans dat u het stuk al herkend had als de tune voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Voor één keer hoort u het stuk nu in zijn geheel. Wij zouden zeggen, vlij u neer voor uw radioapparaat dat elektromagnetisch ondulerende etergolven omzet in feerieke rococo-klanken.

Dat was het celloconcert in A-groot, wordt kende 172 van Carl-Philippe Emanuel Bach. Door muziekcollegium onder leiding van Jonathan Morton en cellist Pieter Wispelwey. Tot slot van ons programma Sanssouci, de eerste uitzending vandaag, gewijd aan de klassieke en preklassieke periode. Samenstelling Wouter Steenbeek.

U luistert naar het programma van de Concertzender. We gaan beginnen met een nieuwe serie. Een serie in een proloog, 11 delen en een epiloog. En de titel is Oorlog en Vrede. Het is ook de titel van de beroemde roman van Lev Nikolajevich Tolstoj en van de gelijknamige opera van Sergei Prokofjev. En daarom beginnen we met de ouverture Oorlog en Vrede uit deze opera met het Spoleto Festival Orkest onder leiding van Richard Hickox.

Tot zover de ouverture tot de opera Oorlog en Vrede van Sergei Prokofjev. Richard Hickox dirigeerde het Spoleto Festival Orkest. Tolstoys beroemde roman is een belangrijk uitgangspunt voor deze serie. Zoals u weet gaat het in dit historisch epos over Napoleons veldtochten naar Rusland. Sinds 1906 werden er films over Napoleon gemaakt, maar de stomme film uit 1927 van Albert Gansen spant wel de kroon. Albert Dieudonné speelt de titelrol in deze epische film van 5,5 uur. De muziek voor deze film werd geschreven door de Zwitserse componist Arthur Honegger. En als we naar deze muziek luisteren, dan horen we een prachtig portret van Napoleon. De componist leende ook nog muziek bij zijn vakgenoot Méhul. Van deze filmmuziek stelde hij een suite samen en u hoort nu dit door het Tsjechisch-Slowaakse Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van het Zwitsers multitalent Adriano.

De Suite Napoleon van Honegger werd gespeeld door het Tsjechisch-Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Ook niet onbelangrijk voor deze serie is de beroemde historische roman van Victor Hugo. Ik heb het over Les Misérables. De slag bij Waterloo tot en met de Parijse opstand van 1832. Dat wordt allemaal mooi beschreven in deze roman. In 1934 ging de partijfilm Les Misérables van Raymond Bernard met Jean Valjean, Harry Bauer. En ook voor deze film schreef Honegger de muziek en daarna ook weer een suite. Luistert u naar het Tsjechisch-Slovaaks Radio Symfonieorkest, wederom onder leiding van Adriano.

Dit was het programma Passie Muziek. Het programmamaker was Egbert Randewijk. En u heeft geluisterd naar Passione Secondo Marco, gecomponeerd door de Italiaanse eigentijdse componist Claudio Ambrosini. De tekst werd geschreven door Sandro Cappelletto en u hoorde achtereenvolgens Maria Agricola, sopraan, Paolo Seno, mezzosopraan, Lucia Mizzelazzo, alt, Ezio Di Cesare, tenor, Marco Scavazzo, bariton, Walter Testolin, bas, Walter Malasti, recitant. En ze werden begeleid door Ex Novo Ensemble onder leiding van Fabio Maestri.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie getiteld Onbekend is onbemind. Daarin staat muziek centraal van onbekende of minder bekende componisten. We beginnen met muziek van eigen bodem. Allereerst staan we stil bij Bernard van den Sichtenhorst Meijer. Hij leefde van 1888 tot 1953. Hij was vooral beroemd om de biografie van Jan Pieterszoon Swedinck, die verscheen in 1934. In 1928 schreef van den Sichtenhorst Meijer een heel moderne en ongebruikelijke tweede pianosonate. U hoort pianist David Kuiken.

Pianist David Kuiken speelde de tweede pianosonate van Bernhard van den Sichtenhorst-Meyer. Dezelfde pianist speelt nu van dezelfde componist Gezichten op den Fuji uit 1919. In dit impressionistische werk liet de componist zich inspireren door de beroemde Japanse vulkaan de Fuji. In die tijd was Bernhard, de componist Bernhard, een beroemdheid in het Verre Oosten.

Uit 1919 dateert dit werk van Bernard van den Sichtenhorst-Meyer, gespeeld door David Kuiken, Gezichten op den Fuji. Dan staan we nu stil bij een andere Nederlandse componist, zeg maar de Nederlandse Chopin, namelijk Dirk Schaeffer. Van deze componist en pianist horen we nu muziek uit de vroege 20e eeuw. Schaeffer leefde van 1873 tot 1931. Allereerst van hem een werk waarin Ravel om de hoek komt kijken. 8 pianostukken, ook dit keer vertolkt door David Kuiken.

Dat was Motetti di Venerabile Sacramento van Joseph Haydn, uitgevoerd door solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het Te Deum voor keizerin Maria Therese. Het is een werk voor koor en orkest.

U hoorde het Te Deum voor keizerin Maria Therese, uitgevoerd door de solisten van het Tulzer Knabenkoor, het Tulzer Knabenkoor Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. In Zwerven door de klassieke periode heeft u geluisterd naar composities van Joseph Haydn. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender. Met het komend programma maken we ook een start met een nieuwe serie. Namelijk een serie over vrouwelijke componisten. En het komend programma dat zal in de teken staan van In de Salon. En voornamelijk in de salon van de 18e eeuw. Een grote componiste in Wenen was zonder twijfel Marianne Martinez. Ze was een dochter van een pauselijke nuncius. Haar eerste muzikale lessen kreeg ze van Pietro Metastasio. In de Weense salons trad zij achter het klavercimbel en speelde daar de sonates van Mozart en Haydn. Maar natuurlijk ook haar eigen werk, zoals de twee sonates die we nu kunnen gaan beluisteren. Om te beginnen de sonate in E, hier gespeeld door Barbara Harbach.

Klavesiniste Barbara Harbach speelde twee sonates van Marianne Martinez. U hoorde de sonate in A en de sonate in E. En dan gaan we naar Engeland. En daar was Cecilia Maria Bartholomeon zeer actief. Cecilia was de dochter van een Franse violist en een Engelse zangeres. We horen van haar de virtuose sonate in E, nu gespeeld door Finn Timmerman.

En zo klonk de sonate in E van Cecilia Maria Bartolomeon, gespeeld door Fien Zimmerman. Dat was in Engeland en we blijven ook nog even in Engeland, want u kunt gaan luisteren naar de sonate in F van Mary Hester Park. Een werk dat duidelijk is geschreven in de Sturm- und Drang-periode. U hoort opklaversymbool Barbara Harbach.

Twee delen uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5 door het Jerusalem Quartet. En durf nou nog eens te zeggen dat Haydn's muziek braaf en saai is? Haydn schrijft vaak muziek volgens de laatste mode. En op het moment dat Mozart met zijn vader in Wenen is, is het helemaal in om een fuga te schrijven als finale van een kwartet. Nou, hier komt er een en dat is toevallig de finale uit het kwartet waar we daarnet de delen 1 en 3 uit hebben gehoord. Daar komt-ie.

finale uit Haydn's strijkkwartet in F-klein, opus 20, nummer 5. Ja, ik vind het fantastisch zoals hij dit heeft geschreven. Het is tragisch, het is licht en toch een fantastische, technisch kloppende fuga. Probeer het er maar na te doen. Nou, dat thema, probeer dat eventjes vast te houden. Want Mozart en Haydn kenden elkaar dan nog niet persoonlijk. Want Haydn die is werkzaam in een paleis op 85 kilometer van Wenen. 2 dagen reizen in die tijd. Maar Mozart is zo enthousiast over Haydn's strijkkwartetten dat hij er ter plekke ook een paar gaat schrijven. Luister maar naar wat Mozart doet met het fuga-thema dat we net van Haydn hebben gehoord.

Ja, fragmentje uit Mozarts strijkkwartet KV 168. 17, hè, was hij toen hij dit schreef. En natuurlijk moet dit kwartet van Mozart volgens de laatste mode ook eindigen met een fuga. Daar komt-ie.

Nou, je hoort wel dat Mozart nog niet de graad van perfectie van zijn oudere collega Haydn heeft bereikt. Het schrijven van fuga's is nou eenmaal hondsmoeilijk. Nog een kwartet van Haydn dat Mozart bestudeert. En dat weten we, want er bestaat een partituur van dat kwartet met aantekeningen erop in Mozarts handschrift. Luister maar.

Een fragmentje uit Haydn's kwartet opus 17 nummer 4 was dat. Ik noem Mozart vaak een muzikale spons. Hij zuigt alles wat hij hoort op en jaren later komt het er weer licht gewijzigd uit. Luister maar, want een jaar voor zijn dood schrijft hij een kwartet dat zo begint.

Ja, dat lijkt toch echt verdacht veel op dat kwartet van Haydn waar we net een fragmentje van hoorden. Conclusie, Haydn heeft al heel veel invloed op Mozart gehad voordat ze elkaar persoonlijk leren kennen. We slaan nu 10 jaar over. Dan is het 1783. En we zijn in Salzburg. Boven het stadje ligt dreigend de residentie van de aartsbisschop, die daar niet alleen de hoogste kerkvorst is, maar ook de wereldlijke macht heeft. En nu gaan we het paleis binnen en lopen naar de Carabinierizaal, waar geregeld muziek wordt gemaakt. Daar zit de aartsbisschop, Hieronymus Colloredo, met zijn hofhouding en een aantal gasten. Een machtig man dus, deze Colloredo, een potentaat van het zuiverste water en bovendien nog eens een zuurpruim met heel weinig vrienden. En ook de verhouding met zijn hofmuzikanten is uiterst stroef. Vader Leopold Mozart voegt zich nog wel morrend naar Colloredo's wensen, maar zo'n lief Wolfgang heeft het voortdurend met hem aan de stok. Colloredo ontslaat hem, maar neemt hem een tijdje later toch weer in dienst. Maar in 1781 geeft Colloredo Mozart geen toestemming om een belangrijk concert in Wenen te geven. En dan is de breuk definitief. Het loopt zelfs zo hoog op dat Mozart door iemand van de hofhouding letterlijk het paleis uit wordt geschopt. Goed, tijdens het concert voor Colloredo woont Mozart alweer 2 jaar in Wenen en hij is daar tegen de zin van zijn vader getrouwd met Constanze Weber. Een andere hofmuzikus van Colloredo is Michael Haydn, een jongere broer van Joseph Haydn. Hij heeft van Colloredo, die zelf ook graag viool speelt, opdracht gekregen om 6 duo's te schrijven voor viool en altviool. En tijdens dit concert worden ze gespeeld. Ik zeg wel steeds concert, maar het gaat meestal meer om een sociaal gebeuren met muzikaal behang. Er wordt vaak gezellig door de muziek heen gekeuveld. Luister maar even naar zo'n duo van Michael Haydn.

Ja, echte Unterhaltungsmusik. Graaft niet diep en geeft de hoofdrol aan de viool. Dat kabbelt gezellig zo nog een tijdje door. Maar dan klinkt ineens het langzame deel van het zesde duo van Michael Haydn. De gesprekken verstommen, men kijkt richting de muzici en plotseling wordt er aandachtig geluisterd.

Na dit duo wordt er enthousiast geapplaudisseerd. Dit is diepzinnige, rijke muziek, fantastisch gecomponeerd voor twee instrumenten. Als aartsbisschop Colloredo had geweten wie dit stuk heeft geschreven, was hij heel wat minder enthousiast geweest. Wat was er dan gebeurd? Mozart is dus op bezoek bij zijn vader in Salzburg, onder andere om zijn vrouw aan hem voor te stellen. En Mozart zoekt daar ook oude vrienden op, waaronder Michael Haydn. En die zit in een moeilijk parket. De aartsbisschop heeft 6 duo's bij hem besteld. Michael heeft er 4 afgekregen, maar nu zit hij muurvast. Misschien ook door zijn drankprobleem, want hij zat geregeld dronken achter het orgel. Maar misschien was hij ook gewoon ziek. De aartsbisschop, die ongeduldig wordt, heeft al gedreigd om zijn salaris in te houden als die duo's niet op tijd afkomen. En dan zegt Mozart, nou, laat mij maar even. En componeert in een vloek en een zucht 2 meesterlijke duo's. Ze verschijnen in druk onder Michael Haydn's naam. Daarom hebben ze pas later ontdekt dat 2 van de 6 duo's niet van Michael Haydn zijn, maar van Mozart. We zijn alweer bijna door de tijd heen. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Feedback is welkom. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Op 1 mei zit ik hier weer en dan gaan we verder met Geniale Muziekvrienden. Een programma over wat Haydn en Mozart aan elkaar hebben gehad. Ja, nog even een PS'je. Wat Haydn's symfonie nummer 39 betreft, die we aan het begin draaiden, had ik ongelijk, want de Philharmonie Zuid-Nederland die speelt hem zeer binnenkort. 11 mei doen ze dat in Maastricht, 12 mei in Eindhoven, 13 mei in Den Bosch, 16 mei in Venlo en 18 mei in Breda en 19 mei tenslotte in Heerlen. Dus gelukkig is er iemand zo verstandig geweest om die symfonie eindelijk eens een keer op het programma te zetten. Want, nou nogmaals, ik vind hem zeer de moeite waard. Tot de volgende keer.

Dag luisteraar, u luistert naar het programma Vlaamse Meesters op de Bok. De Vlaamse meesters uit de titel van deze reeks zijn de Vlaamse toonaangevende dirigenten van vandaag. In elk programma stellen we één van ze aan u voor. Vier zomerprogramma's zijn dit dus en vier dirigenten. En ik heb het dan over Sigiswald Kuiken, Filip Herrewegen, René Jacobs en Jos van Immerseel. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 1 met Sigiswald Kuiken. Hij vierde in februari van dit jaar zijn 80ste verjaardag. In zijn beginjaren als violist werd hij wel eens beschouwd als een goede Belgenmop, maar die tijd ligt ver achter ons. Sigiswald Kuiken kwam al op zeer jonge leeftijd in contact met oude muziek. Door zelfstudie maakte hij zich vertrouwd met 17e en 18e eeuwse speeltechnieken en interpretatieconventies voor viool en viola da gamba. In 1969 herintroduceerde Sigiswald Kuiken de authentieke speelwijze voor barokviool, waarbij het instrument niet onder de kin geklemd wordt, maar vrij op de schouder ligt. In 1972 richtte hij onder impuls van Gustav Leonhard het barokorkest La Petite Bande op, het begin van een glorierijke periode. Kuiken past gaandeweg belangrijke vernieuwingen toe in de uitvoering van de religieuze muziek van Johann Sebastian Bach. Er is geen koor, maar een solistisch vocaal kwartet en een al even slanke instrumentale bezetting. Helderheid, transparantie en precisie winnen erbij, vindt Sigiswald Kuiken, die voorts grote aandacht besteedt aan de correcte declamatie van de tekst. De aanpak van Kuiken met kleine bezetting wordt vastgelegd in een 17-delige reeks cd's met de cantates, alle cantates van Johann Sebastian Bach. Dit is La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken met de 7-delige cantate Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoort Midori Suzuki, sopraan, Magdalena Kojena, mezzo-sopraan, Knut Schoch, tenor en Jan van der Krabben, bariton. Luisteren we naar de muziek van Bach zoals hij in de tijd van Bach klonk.

We luisterden naar de cantates Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoorde Midori Suzuki sopraan, Magdalena Kozena mezzosopraan, Knut Schoch tenor en Jan van der Krabben bariton. En natuurlijk La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. In 1996 richt Sigiswald het Kuiken strijkkwartet op. Het bestaat uit hemzelf, François Fernandez Viool, de echtgenote van Sigiswald, Marleen Tiers, altviool, en Wieland Kuiken, zijn broer, cello. Het ensemble concentreert zich op de kwartetten van Haydn en Mozart. De spelers zijn internationaal bekend om hun belangrijke bijdrage tot een meer authentieke en historisch gefundeerde speelwijze van de strijkinstrumenten. Ze zijn ook solistisch en in andere combinaties werkzaam. Sinds 1986 trad het Kuiken strijkkwartet op in bijna alle landen van Europa en ook in Australië, de Verenigde Staten en Japan. Sigiswald Kuiken houdt zeer van de muziek van Joseph Haydn. Bij Harmonia Mundi brengt hij met La Petite Bande de celloconcerto's en de Sinfonia Concertante van Haydn uit. Voor dit programma, de eerste aflevering van Meesters met een stokje, koos ik voor het celloconcert in C groot, met als delen Moderato, Adagio en Allegro Molto. U hoort Hidemi Suzuki cello, Patrick Beaugirot hobo en Marc Vallon fagot en La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

We luisterden naar fragmenten uit de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door La Petite Bande met Christophe en Stefan Gens, respectievelijk als tenor en bariton. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok, een reeks van 4 programma's over vermaarde Vlaamse dirigenten. In deze aflevering kwam Sigiswald Kuiken aan bod, vooral bekend van La Petite Bande. De volgende aflevering zoomt in op Philippe Herrewegen, dirigent van het wereldvermaarde Collegium Vocale, gastdirigent ook van het Antwerp Symphony Orchestra, het Concertgebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester Leipzig en het Scottish Chamber Orchestra. We luisteren tot slot nog naar het eerste deel, de ouverture van Daphnis en Eglé van Jean-Philippe Rameau. Uitvoerenden zijn uiteraard La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Ik ben Leo Auguste Bok, dit was Vlaamse Meesters op de Bok, deel 1. Op onze website www.concertzender.nl en in onze app kan u meer gegevens over dit programma terugvinden. Heel graag tot de volgende aflevering op de Concertzender.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan verder met het programma The English Song, deel 2. En daarin Liza Lehmann, die leefde van 1862 tot 1918. En een van de kleurrijkste figuren in de Engelse muziek in de tweede helft van de 19e eeuw tot en met 1918. De zangeres en componiste Liza Lehmann. Haar liederen zijn zeer bijzonder, want het zijn vooral cycli die voor meer stemmen. En het was in die tijd heel bijzonder. Zoals deze 6 liederen uit The Daisy Chain uit 1902. Dat is naar kindergedichten van een onbekende gedichter. En dat horen we nu met Catherine Wynne Rogers, mezzo-sopraan. Janice Watson, sopraan. Neil Davis is de bariton. Toby Spence, de tenor, en achter de piano zit de kleinzoon van de componiste Stuart Bedford.

U hoorde 6 liederen uit de cyclus The Daisy Chain van Liza Lehman. En u hoorde de uitvoerende Catherine Wynne Rogers, mezzo-sopraan, Janice Watson, sopraan, Neil Davis, bariton, Toby Spence, tenor en verder ook de pianist Stuart Bedford. De Birdsong mogen er ook zijn, met de nodige vocale capriolen. De tekst is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het kindermeisje van de twee zoons van de componiste, Alice Sayers. En dat horen we dus nu met de sopraan Janice Watson en pianist Stuart Bedford.

Dat was de sopraan Janice Watson en zij zong de Bird Song uit 1906, werk van Liza Lehman dus. En dat de componist ook heel komisch uit de hoek kan komen, dat horen we nu met The Four Tales and a Moral. Dit keer tekent voor de tekst Hilaire Belloc. We luisteren naar de mezzosopraan Catherine Wynne Rogers en bariton Neil Davis met achter de piano Stuart Bedford.

Dat is zover de Four Cautionary Tales en de Moral van Liza Lehman met Catherine Wynne Rogers, mezzosopraan Neil Davis bariton en pianist was Stuart Bedford. Het langste lied van Liza is And a Minion, naar een gedicht van Henry Wadsworth Longfellow uit 1899. Er bestaat ook een orkestversie van dit lied, maar we horen de versie voor sopraan en piano met Janice Watson en Stuart Bedford.

U hoorde de sopraan Janice Watson en zij zong Endymion van Liza Lehman. En aan de piano werd ze begeleid door Stuart Bedford. Dan weer een komische Liza met twee nonsense songs uit Lewis Carroll's Alice in Wonderland. U hoort Janice Watson wederom, de sopraan dus, Catherine Wynne Rogers met zijn sopraan, Toby Spence tenor, Neil Davis bariton en Stuart Bedford bespeelt de piano.

De Two Nonsense Songs van Liza Lehman hoorde u met Janice Watson sopraan, Catherine Wynne Rogers mezzo-sopraan, Toby Spence tenor, Neil Davis bariton en achter de piano zat Stuart Bedford. Op 29 juli 1918, 7 weken voordat de componist stierf, schreef ze haar laatste lied, When I'm Dead, My Dearest, naar een gedicht van Percy Bysshe Shelley. En we luisteren naar sopraan Janice Watson en Stuart Bedford.

En het was tot besluit When I'm Dead, My Dearest van Liza Lehman. U hoorde de sopraan Janice Watson en pianist Stuart Bedford. En tot zover dit programma, samengesteld voor de Concertzender door Cassandra van Acht.

0: Goedemorgen luisteraars, dit is de Concertzender. Dit is nieuw verschenen.
1: Concerten voor orgelsolo van Johann Adolf Hasse worden uitgevoerd door Manuel Tomadin op het Perschetti-orgel van de San Giacomo Apostolo-orgel in Polcenico.

Manuel Bardin bespeelde het orgel, Peschetti-orgel van de San Giacomo Apostolo en die staat in Polcenigo. Concerten voor orgelsolo werden gecomponeerd door Johann Adolf Hasse. Deze muziek werd uitgebracht door het label Bon Giovanni. Muziek van de familie Bach. Johann Christoph Friedrich, Johann Ludwig, Karl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann, Johann Ernst en natuurlijk van Johann Sebastian Bach. En we beginnen met een werk van Johann Sebastian Bach, Jauchzet, Frohlocket en Hirtenmuziek uit het Weihnachtsoratorium. U hoort het Vocaal Ensemble Frankfurt en onder andere Concert Köln.